0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

0: Goeiedag, luisteraar. Dus we reden de BG zender. BG Show via de zender Worm Amateur. Even een stijf uurtje regio content weer even voor de kiezen. Tot een uurtje of 7 uur, hè? Luister maar even zelf mee aan die kant. Ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Kantjes worden wederom aangeboden door de BG-service. Uitstekend stukje service hier in de jachthaven staat. Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Gewoon even een service uitproberen bij de BG-service. Dan gaan we nou even luisteren met elkaar naar een stijf uurtje puur beste regio-content. Zorgvuldig bij elkaar geschraapt door het BG-show, het de BG-show, regio-content, music, DJ-team. En de kantjes gaan even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Zijn iemand uitgezonderd? Daar gaan de kantjes voor de ronde. Eventjes daar in de kant. Dus luister maar even gezellig mee, hè?
1: Noem.

0: Amateurende luisteraar, het is weer even uit met de pret afgelopen. Schijnen we ermee uit. We gaan de band verlaten. Maar eerst eventjes de kantjes even langs hier even op de BG Show. We begonnen even met Malik Samo met een instrumental, namelijk Bingo. Dat was even Nicolai Kuta uit Timișoara, Roemenië, locatie Timișoara. Ik ben er nog geweest met de Lady Even. En het kantje, dat was even presentaren. Dus dan stelde hij even iedereen voor die mee had gewerkt aan zijn cd'tje en cassettebandje. Dan was het even BG The Messenger met Crackhead. Dan was het even Bokudro, locatie Tarwewijk. In de jachthaven staat hij locatie met WO. Het kantje is net uit, was het net gisteren uitgebracht. Dan was het even uit de regio België, Sonja, met Voor mij alleen. Dan was het even uit locatie Weird, de zangeres van de naam met Ballade van de Rijke Kerkganger. Dan was het even uit locatie 072, Ali 072 met Ja, Sina, Futuring, Mooitje Jack. En dan was het even een slotkoers, gospelteam uit de locatie Vroomshoop met Al Eng is Eng, ook de poort. Dan was het even Euroturo, of zo, kantje heette Euroturo. Nee, kantje was van Euroturo, kantje heette Music, Futuring, Miele, met Def. Dan was het even Enzo uit de regio België en dan was het kantje heette Werk. En dan was het even Eva met kantje Ik wil bij jou zijn. Dan waren de Teddy Boys. Met Veetje Kranenweg, O Signorita. Dat was even die dubbel locatie Vlissingen met Ben Dom. Dat was even Jos Wuits met Sibi Zender Regenboog. Dat was even Tony Light met Waar ben je nu? Dat was even Tima en de Music Boss met Ik heb me weer vergist. Dan was nog even de Blue Light met Rosalie. En dan was hier net nog even Fred Roodveld met Sputnik. Nou, dat was hem alweer. Volgende week weer de tour. Inshallah.
1: Dag hoor.
2: Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Met tot 10 uur 6 de nummers van door mij geselecteerde platen en cd's uit mijn platen cd-kast. Het is inderdaad de 6e uitzending dit jaar. Dus dat betekent inderdaad dat we toegekomen zijn aan 6e nummers. Ik begin met een stukje jazz van de Amerikaanse jazz saxofonist en fluitist Sahib Shihab. Van zijn cd Jazz Point 2, Companionship, hoor je het nummer Doe Daar.

Hij speelde lang in de Quincy Jones Big Band, deze Sahib Shihab. Van hem hoorde je Dier Daar. Nouri, of Nori misschien, en is Dorpa Band, komen uit Oost-Soedan. Uit een plaatsje vlak langs de kust van de Rode Zee. Zij brachten een plaat uit Bea Power, Electric Soul en Brass van Soedan's West Sea Coast. Dat is een hele lekkere plaat met hele bijzondere muziek. Zoals wel vaker uit Soedan. Van die plaat het zesde nummer, Daleb.

Daleb, Nori en his Dopa Band uit Sudan. En we nemen een hele lange vlucht naar Thailand, naar de verzamelcd Thai Beat A Go-Go. Van die plaat The Viking Band met I Really Do Love You.

De Viking Band uit Thailand met I Really Do Love You, maar dan in het Thais. En dat beheers ik niet echt goed. We gaan nog een stukje verder terug de tijd in met de cd Prayers from Hell. En die heeft als ondertitel White Gospel and Sinners Blues 1927-1940. We gaan luisteren naar Bill Carlisle met The Heavenly Train.

0: Hij stierf in 2003 op 94-jarige leeftijd. Bill Carlyle, The Heavenly Train. En we zwerven ook in dit programma weer over de hele wereld. En ik kom nu terecht in Rusland met zanger Bulat Okudjava. Hij is een Sovjet-dichter, schrijver en singer-songwriter. En wat zeg maar in Rusland geldt als de Altus Song, heeft hij eigenlijk min of meer uitgevonden. Origineel was hij van Armeens en Georgische komaf. En hij heeft in totaal zo'n 800 liedjes geschreven. Hij maakte zeg maar, zijn liedjes in een chansonstijl. En die deed heel erg denken aan de chansons van de Franse chansonnier Georges Brassens. Hoewel zijn liedjes niet openlijk politiek werden, werd hij in de Sovjet-Unie toch min of meer gedoogd. We gaan van een liedje draaien van deze Russische bard, Bulat Okudjava.
1: Музыкант целуется с тобою, пассажир под

Afkomstig van de LP Le Soldat en Papier, uitgebracht op het Franse Le Chant du Monde label. En ook de titels staan aangegeven in het Frans, en dat is misschien wel net zo handig. Dus de titel in het Frans luidde Le Musicien de Passage. Je hoorde de Russische singer-songwriter Bula Akudjova. En van Rusland is het volgende tussenstation Jamaica. En wel Ja Lion. Van zijn door Lee Perry geproduceerde Colombia Collie Fat Man.

0: Patrick Francis, oftewel Ja Lion, nam op onder een hele hoop verschillende namen. En de meeste teksten waar hij over zingt, die gaan over doop. Hij was erg jong toen hij kwam te overlijden, pas 52 jaar. Hij overleed in Kingston in 1999. Even naar iets modernes. Loma.
1: So, yes, I am stuck in my car waiting for a meeting. And I thought it'd be a good time to tell you about what I'm looking at.

Loma is een samenwerking tussen Cross Record en Jonathan Myburg. En dat zijn leden van de band Shearwater. De plaat is uitgebracht op het Sub Pop label. En de titels zijn zo klein geschreven dat ik zelfs met een bril op het nog niet kan lezen. Dus die moet je me maar vergeven. Op naar Amerika, naar een artiest waar ik wel vaker aandacht aan heb besteed. En dan heb ik het over producer, componist en percussionist. Oprichter van het American Clave label en lid geweest van de band Conjure, Kip Hanrahan.

Van de CD Exotica hoorde je Kip Hanrahan met het nummer met de welluidende titel What We Learned That Night in Veracruz and How We Applied It. En van Amerika vliegen we nu naar Australië. En dan komen we terecht bij... helemaal niet. We vliegen naar Turkije. Turkije, dan gaan we luisteren naar de zanger Baris Manko. Een Turkse rockzanger en componist.

De Roulet van Baris Manco, afkomstig van zijn LP Doenden Boegoen. Dat is een, naast componist en rockzanger is hij ook nog tv-host. En hij heeft meerdere bands opgericht, waaronder in de jaren 60 de band Le Mistigri. Daarnaast heeft hij ook later nog een keer een andere band opgericht onder de naam Coutelan Express. En ik kondigde haar zojuist al aan, abusiefelijk, maar nu ligt ze toch echt op de draaitafel, althans de plaat die zij maakte. Ik heb het over de Australische artiest Cordy Barnett. Een geweldige zangeres, vind ik. Je gaat van haar LP Tell Me How You Really Feel een nummer horen met ook al een geweldige titel. I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch.

Courtney Barnett met I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch. En dat is duidelijke taal, lijkt mij zo. De band Cult of Youth begon als een solo-project van de meneer Sean Rogan uit New York. Tegenwoordig opereert hij vanuit Berlijn en de platen worden uitgebracht op het label... Even kijken, Sacred Bones... En dat is zeg maar een label wat mij zeer na aan het hart ligt. Dus ik vind het ook een beetje raar dat ik dat niet gelijk op kan spugen. Maar goed, het zij zo. Van de LP Final Days of Amber.

Final Days heet de LP, of Amber heet het nummer. En je hoorde Cult of Youth. En die komen uit Amerika. En dan werd toch wel de hoogste tijd ook eens een beetje naar Engeland gaan. En dat ga ik nu doen met de band Moonshake. We are making war.

En met We Are Making War van Moonshake, afkomstig van de LP The Sound Your Eyes Can Follow, ben ik bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Plons, die geheel in het teken stond van zesde nummers van LP's en CD's. En dat betekent dat we over 2 weken toe zijn aan nummers 7 van LP's en CD's. En dan verwacht ik je weer aan het toestel aan te treffen of anderszins op de telefoon. Of op andere wijze daar kennis van te nemen. Rest mij nog jullie een hele fijne avond te wensen. En te bedanken voor het luisteren deze keer. Ik ga eruit met de psychedelische rockband Moon Duo. Eternal Shades. Tot over 2 weken.